0: Mexico.
1: London. Paris, Accrington. London, Paris, Accrington.
0: Bobby, can you say London, Paris, Accrington? London, Paris, Accrington. London.
2: A Radio Worm. Recording and mastering was done with Lucas Simonis and Ashkel Martin, a radio donated for use in these broadcasts rights free by the wider cast and compiled by the Museum of.
3: Je ligt weer naakt op het dak. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Met gevoel, inzicht, emotie. Action. 63. Roberto Carlos. Nalua Nauha.

0: se me acontecer um pronto esquisito me aparecer. Um pronto...
1: Troy uit Zweden. Ja, dat is die verzamelplaat Really Fast 1. Iets minder snelle, maar vooral erg snelle bands uit Zweden. Samen op een verzamelplaat die duurde ertussen. Dus het wisselde. Maar Destroy viel... Nou, dus dat je het weet. Punkmuziek uit Zweden uit 1983. US Army van Destroy. Dat heb ik opgeschreven ergens. Er is geen maan. Maar ja, de maan stond in de volle belangstelling. Maar er is geen maan. Dus aan de Portugees of de Brazilië. 1963. We gaan nu snel, omdat het weer beter wordt, gaan we op... die ze heeft gezongen. Dit is de Motorclub. Dit is met trouwens een leer... Ik kon het niet terugvinden. Ik heb een andere, ook een zangeres... die zo graag ook bij haar vriend achter op de motor zit... maar dan in een spijkerpak. Maar deze heeft een leren pak. Maar goed, hij is ook... De onbetwiste leider van de motorclub. 1982, Lilian, de motorclub, Patapoe Action. Oh, wacht, ik zie dat Destroy met het nummer US Army 1983, Zweden, maar 45 seconden duurde. Dus daarom komt hij nu nog een keer, Patapoe Action.

sensueel geluid uit Friesland, 2008, Noisekick versus The Untitled. Ja, dat is sensueel geluid uit Friesland. Friesland boppen, zegt hij ook ergens zelfs. Ongelooflijk. En daarvoor Lilian met De Motorclub, 1982, uit Roosendaal. Je komt net terug uit Roosendaal en je luistert naar Patapoe Action. Hier komt het nummer met fusgitaar van deze week. Het is gewoon weer de Music Machine. Van die voorraad nummers die ze hadden opgenomen na de eerste LP, maar voor de tweede. Want voor de tweede LP heeft Sean Bonniewell de hele band ontslagen, weggestuurd. Dus kreeg nog geld van hem, allemaal klootzakkerij. Maar toen waren er al een stuk of 12 nummers opgenomen, gewoon tussendoor. Met die prachtige fuzz, die soort, ja, een soort zoomer is het. Die heel nadrukkelijk aanwezig is in een heel simpel liedje. Dit keer Worry, de demo. Worry, demo, The Music Machine, 1966 of 67, Patapoe Action.

Benny Luku. Benny Luku. 2018 van de Zware Guys. Met de voorzang Lodi. Been, kijk. Daarvoor de Music Machine met fusgitaar. Worry, een demo. Van, dat legde ik net uit. Het is opgenomen 66 of 67 tussen de toeren door. In afwachting van de tweede plaat die totaal anders werd. En waar deze nummers allemaal niet opkwamen. En deze nog wel het oude mooie geluid hadden van de eerste plaat en de eerste singles. En dat. Music Machine, bekend om hun fusgitaar. Je hebt een goed idee. Je luistert naar Patapoo Action. We gaan nu naar wat soort experimentele pop. Ja. Het is hier zo'n strak format. Hè? Dat maakt dat je gewoon heel weinig nog vrijheid hebt om wat dan ook nog te kunnen doen. Workshop Radiophonic is zo'n geluidknipper. En die had meegedaan, geloof ik, al dan niet. Ik moet even iets duidelijker zijn. Met de Outreach, weet het ook weer? Godsamme. Droplift. Er was een Droplift plaat gemaakt door allemaal mensen die ook illegale samples deden. En die hele beweging van anti-copyright en plunderphonics. En Droplift, dus hun eigen creaties met zoveel mogelijk gejatte samples verzamelen op de Droplift CD en die dan in echte platenwinkels achterlaten om zo de muziekindustrie te vernietigen uiteindelijk. Door hun creaties die ze hebben gemaakt door andere mensen hun samples te gebruiken. Nou, dat dus, die Droplift 2 kwam maar niet. Maar iemand heeft dus een tweetal Droplift Outreach verzamelaars gemaakt met dezelfde artiesten, kunstenaars, weet ik wat, geluidstypjes. Maar andere tracks. Dus alsof er dus meer van die mensen. En ook misschien zelfs niet één op één precies dezelfde mensen als Droplift. En goed, later is Droplift 2 dus toch gekomen, maar dat was een parodie, een spoof, een pastiche. Heel goed. Er is bijna alles al van gedraaid. Droplift 2 gemaakt door Stallio. Van wie we regelmatig het radioprogramma draaien hier bij Patapoo Action. Dat hij een jaar of 12 geleden heeft uitgezonden in Amerika. Maar wat allemaal nog op internet staat. En het is hoogwaardig muziek, geluid en wetenschap. Genoeg geluld nu. Dus nu komt de track Boy Echo Alpha Tango Lima Echo Sierra. WRP, Workshop Radiophonic. Boy Echo Alpha Tango Lima Echo Sierra, jaar onbekend, Patapoo Action. This recording cannot be listened to in mono sound. Please adjust your headphones now. When they grow up, they could be proud of the country they live in. They could be proud of

Dion Anasawa. Of is het Dion Anaswa? En dat maakt het uit. Lee Scratch Perry, de Upsetters. En Full Experience natuurlijk. De Full Experience. Die drie dames die zingen op allemaal hele mooie stukken van Lee Perry uit 1978. Daarvoor Dion Anasawa hadden we Dub Dion. In 2013 uitgekomen, bleek al te bestaan. Samen met nog een andere dub die heel erg erop lijkt. Dus die wilde ik er niet voor of na draaien. Maar wel heel lang, 5 minuten 33. En dan daarvoor is zeg maar de grote vervalsing. Dus een zogenaamd van de plaat Lee Perry Meets Scientist. Wat echt nooit is gebeurd. En dat was dan, heet hij Lee Scratch Perry in Action Dub. Maar hij was al eerder uitgekomen in 1994 als South Africa Free Dub. Maar goed, je valt er dan halverwege in ergens en je valt er ook halverwege weer uit. Maar de geluiden zijn toch weer anders. Maar goed, dit is dan misschien een vervalsing of meegekut of weet ik veel wat. Maar op die manier kom ik toch aan mijn drie tracks, drie verschillende keren hetzelfde ritme van Lee Scratch Perry. En daarvoor nog zat Boy Echo Alpha Tango Limo Echo Sierra van WRP Workshop Radiophonic. Het kwam ook echt uit een of andere gat. Of mag je dat niet zeggen? In Tennessee komen ze. Dus het zijn geen Westkust-Oosten, het is gewoon mensen uit Tennessee. Dus die kunnen ook dingen met geluid. Dan gaan we nu verder naar punkmuziek. Hoe klinkt punkmuziek ook alweer? Een ander nummer, ook weer van Really Fast deel 1. The Hidden Industrials. Hidden Industrials uit Zweden. Ugon. Uit 1983, Eugon. En dat is ogen, betekent het. Hidden Industrials, Eugon, 1983, Badpoe Action.

Dat was muziek uit de film La Mansión de la Locura, Mansion of Madness, 1973, een Mexicaanse film. En Nacho Mendes is verantwoordelijk voor die muziek op de een of andere manier. Nacho Mendes, La Mansión de la Locura, Mansion of Madness, 1973. En daarvoor weer een Air Force Tech Report over de B-52 bommenwerper, Strato Fortress. Nou, wat een ding dat steeds maar weer gebruikt blijft worden in de oorlogvoering. Daarvoor de Hidden Industrials uit Zweden, Ögon, met prima snelle muziek en adequate zang. Je zingt adequaat en je bent mooi en intelligent en je luistert naar Patapou Action. Nu gaan we vlug maar weer eens naar Zuid-Afrika. Irene en de Sweet Melodians. Een Soto Vocal Jive van de verzamelplaat Soto Vocal Jive Top Hits Volume 2. Irene en de Sweet Melodians. Moratoa Ke Bato. 1977, Patapou Action.

Ja, dat was het welluidende einde van Kate Carr's stuk On Every Stair, Another Stairway is Set in Negative. Even kijken of ik mezelf ietsje meer hoorbaar kan maken. Oh ja, ja, zo, dit ziet er iets beter uit. Welkom bij Resistor Radio via Radio Worm live vandaag, 14 mei 2026. De dag van het bombardement op Rotterdam. Altijd toch wel een beladen datum. Maar goed, zoals ik al zei, dat prachtige stuk waarmee we dit uur inluiden was van Kate Carr. On Every Stair, Another Stairway is Set in Negative. Dat is een hele mooie uitspraak. Zal ik later nog iets over zeggen, maar zij noemde dit a piece on lamentation and rage. Zij maakte dit in 2020 tijdens de lockdown. Ze is een Australische geluidsartiest, woont in Londen. En wat centraal is in haar werk is, zoals ze het zelf noemt, field recordings. Dus het, ja, het oppikken van geluiden in onze omgeving, waar dan ook. Of het nu op straat is, of in de natuur, of in de badkamer. En wat ze dus voor dit stuk heeft gedaan is, ze heeft een aantal instrumenten opgenomen in haar badkamer. En dat gecombineerd met een oude bandrecorder, waarop een onbekend muziek was te horen, een soort gezangen die je hoorde, een soort koorzang. Maar dat heeft ze achter in de verkeerde richting gespeeld. Dus achteruit gespeeld, waardoor je dus ook geen woorden kon verstaan, maar je pikte wel op het idee van hymne. En dat, ik vond het een heel bijzondere sfeer hebben. Ik heb het stuk jaren geleden ook al een keertje gedraaid, maar ik kwam het weer tegen. Ik dacht, ja, het is toch wel, wel erg mooi. Kate Carr is ook sindsdien niet van het toneel verdwenen. Ze is nog steeds heel actief. Werkt veel samen met beeldend kunstenaars. Ik zag op haar website dat ze vooral veel in de UK optreedt. Het zou mooi zijn als ze nog eens over het kanaal heen komt en dat we haar misschien bij Worm een keer kunnen uitnodigen. Want wat ze zegt is ook wel mooi. Dat ze dus zoveel belang hecht aan omgevingsgeluid. Wat ze zegt is: this practice of recording in public spaces informs all of my work, alongside the building and use of instruments assembled from collected and discarded objects. Everything from vibrations caused by cars and footfalls to indistinct murmurs, music in public space and the distant roar of sporting events has found its way into my compositions, performances and installations. In its variety, layers and obscurations, the ways in which we collectively produce our soundscape continues to inspire me. Ja, vind ik wel mooi gezegd. En dat is ook wel een fascinatie die ik kan delen met haar. En nog even over de titel. On Every Stair, Another Stairway is Set in Negative. Dat heeft ze geleend van Italo Calvino, schrijver. Het is een titel die komt uit het boek Cities and the Dead in Invisible Cities. Ik heb het boek niet gelezen, dus ik weet niet precies in welke context dat daar wordt gezegd. Maar daar komt de titel vandaan. Gaan we door met iets van wat meer actuelere datum. Namelijk de fantastische compilatie die Gonzo Magazine elke 3 maanden op de markt brengt. Gonzo, het beste blad over muziek in het Nederlands taalgebied dat ik ken. En hun compilatie Mind the Gap verzamelt altijd dingen die nieuw uit zijn. En die je kan downloaden als abonnee. En ik ben geabonneerd op de Gonzo. Daar ga ik altijd ook een beetje in grasduinen van wat vind ik daarvoor moois. En daar heb ik 2 tracks van die ik nu wil laten horen. Het eerste is van een saxofoniste, Adia van Herentaals. En het is dus een solostuk voor saxofoon. En daarna heb ik een stuk uitgekozen van Julie Deak.
een Hongaars-Poolse artiest die fluit speelt. Zijn dus allebei blazers en allebei experimenteren ze met wat hun instrument kan doen in context van andere onconventionele geluiden, ook weer hier omgevingsgeluid. Ik ga ze gewoon even allebei draaien en dan kan ik daarna nog wel iets over zeggen. Dus als eerste Adia van Herentals en als tweede Julie Dejak komen ze aan.

Ja, dat is een mooi stuk, vind ik persoonlijk. Ik hoop dat jullie, lieve luisteraars, dat ook vinden. Het was de fluitiste Julie Deák. Aparte naam, heeft Hongaarse oorsprong. Ze is Pools-Hongaars. Dit soort technieken van fluiten en tegelijkertijd ook je stem gebruiken, vind ik altijd heel bijzonder. Ik probeer het zelf ook wel eens, maar ik ben natuurlijk niet zo goed daarin. Maar zij beheerst het tot in de puntjes. En ze is nog heel jong. Ze is geloof ik iets van 26 of zo. Maar ze heeft al heel veel projecten gedaan. Ze is best bekend geworden met veel klassieke ensembles. Maar je hoort ook dat ze duidelijk de mogelijkheden van de dwarsfluit uitermate benut. Zowel de kleppen, het klepperen daarmee en circulaire ademen. Dat juist dingen die niet helemaal volgens het boekje zijn met de dwarsfluit, die gebruikt zijn. Dat vind ik mooi. Ze speelt niet alleen met klassieke ensembles, maar ook met in jazz. En dit dan ook als wat meer experimentele setting. Dus onthoud die naam. Het stuk heet The Brisk. Het komt van het album Tamed. En dat is op het label Thanatosis. En degene die je daarvoor hoorde, dat was dus duidelijk een saxofonist. Ze speelt sopraan en tenorsaxofoon. Ik weet niet precies welke van de twee dit was, maar haar naam is Adia van Herentals. Ze is Vlaams, is opgepikt door Belgische klassieke zenders. Maar is ook heel erg bekend met de jazz scene. Er staat hier dat ze al vanaf haar 9e saxofoon speelde en jazz ontdekte via haar tante, die de bistro Take 5 Minutes in Paris runt in Antwerpen. Dus blijkbaar is ze in Antwerpen opgegroeid. En de eerste jazzplaat die ze zich herinnert was Women in Jazz, met onder meer Nina Simone en Ella Fitzgerald. Dus ja, dat zegt ook wel wat. Adia van Herentals, onthoud die naam. En het album waar dit van afkomt heet het album heet Running. Het nummer heet het Taking Place en het is op het label Relative Pitch. En dit label vroeg haar eigenlijk om een soloalbum. Toen wilde ze dat wel doen, maar ze wilde wel als voorwaarde stellen dat ze op iedere track in duet gaat met de omgeving om haar heen. En elke track is dus blijkbaar anders. Schijnt ook een track opgenomen te hebben in een kippenhok. Daar kan je ook iets bij voorstellen. Maar hier hoorde je dus watergeluiden in combinatie met haar. Oh ja, sopraan sax was dat stuk. Dus in combinatie met een water dat kabbelend en stroomt in de buurt, nam zij haar track op. Dus twee mooie stukken van de compilatie Mind the Gap, nummertje 176. Check het, je kan via Gonzo Magazine website, kan je ze ook downloaden als je wil. Maar dan ga ik eventjes naar iets heel anders wat ik onlangs ineens ter oren kreeg, wat mij ter oren kwam. Een Rotterdamse artieste. En ze gaat schuil onder de naam van het project Radio Enzon. Ze heet Evelien de Jong. En op een of andere manier is ze al heel erg lang bezig in Rotterdam en daarbuiten als als solo-artiest en als ook wel een soort van bandleader onder de naam Radio Enzon. En ik vind het wel heel grappig wat ze maakt. Het doet heel erg synth-pop, jaren 80-achtige sferen. Daar doet het me heel erg aan denken. Het is heel speels en heel erg gebaseerd op een soort synth sequences en ritmeboxen die in de jaren 80 met name door heel veel bandjes werden gebezigd. Maar die wat mij betreft, misschien is het ook mijn leeftijd, nog steeds ontzettend veel charme
hebben. En wat ik mooi vind is dat ze vaak vrij simpele concepten zoals de plastic soep of het internet of aliens als titel neemt en haar teksten zelf schrijft. En daar een soort leuke, toch wel hele aanstekelijke popliedjes omheen bouwt. Dus ik dacht het is wel leuk om daar een paar nummers van te draaien. Ik ga maar even beginnen met het eerste nummer van haar nieuwe album. Want dat was eigenlijk waardoor ze tot mij kwam. Ze stuurde een mail van, hey, ik heb een album uit. Het heet No Time, No Future. Radio Enzon, kan ik komen spelen? Nou, dat gaan we proberen voor haar te regelen. Maar tot die tijd kan ik in ieder geval een paar tracks hiervan draaien. Dus van het album No Time, No Future komt hier als eerste Not Alone.

Ja, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, Radio en Zon hier. Jullie weten allemaal, wij zijn niet alleen. Wat gebeurt er dan verder nog in het universum? Nou, misschien wel een fucking alien. Eens even kijken. Radio en Zon, kom er maar in.

Hallo, ja, Radio Enzon, fucking aliens in de buurt. They're talking abracadabra en dat soort dingen. Hun vingers hebben lichtjes, wat moet je daarmee? Oké, we gaan door met, hetzelfde Radio Enzon, maar dan deze keer Female Clan.

0: vraag.
1: Zo horen we het graag bij Resistor Radio. Girls to the front, natuurlijk, hè? Oké, okay. Ja, die Evelien de Jong is niet bang. I don't fear, zegt ze.

0: Ja, internet, u kent het wel. En ook Evelien vraagt zich dingen af over het internet. Radio Enzon. Laatste track van hun album, haar album, No Time, No Future. Radio Resistor, Radio Enzon, Radio Contact. Kom er maar in.
1: Radio Enzon. Do you hear me?

0: This is 347-4705. Please connect. There you are. Welcome, 705. This is 347. There is some new information for you. Stay there. Yes, it is 0068210033468. Welcome. 0082100368.
1: Radio Enzion.
0: Have a good journey.
1: Ja.
0: Jij ook. Later.
1: Het was Thank een you. Waar genoegen Radio Enzion om jullie weer te hebben bij Resistor Radio. Want ik wilde eigenlijk nog graag een deel laten horen van een stuk wat ik toevallig weer ontdekte op op het Scatter Archive, een interessant Engels label die veel experimentele muziek uitbrengen. En daar vond ik een duo van Zheng Hao en Zhuyan Liu. Van de een weet ik in ieder geval, die is geboren in Wuhan. Nou, het is een beladen plaats van, en dat is dus Zheng Hao. Ik weet niet precies waar Zhuyan Liu vandaan komt, maar ze zijn allebei in Engeland woonachtig en werkend. En ze werken met de mengeling van traditionele klassieke instrumenten zoals de guzheng en de jaw harp, maar ook thunderdrum, cowbell. En dat gecombineerd met modular synth en wat ze zelf beschrijven als voltage irregularities. Ik vond een heel mooi stuk. Dat ik even in ieder geval, waarvan ik in ieder geval een deel wil laten horen. Het heet Load In, The Same Way As Loading In. En het komt van een album dat, even kijken of ik dat hier ook zie. De titel van het album als geheel heet Load In, Load Out, zoiets. Iets met load. In ieder geval, ik vond dit erg mooi. Het is een heel abstract stuk, vol onvoorspelbare bewegingen. En het is eigenlijk te lang, maar ik ga daar gewoon toch een deel van laten horen. Zhuyan Liu en Zheng Hao.

Ja, ik had hier graag bij willen zijn om dit live te aanschouwen. Hoe dit gemaakt werd. Prachtige instrumentatie. Je hoorde Zhuyang Liu en Zheng Hao live in Londen 2025. En ik ga daar een eind aan breien. Het was me weer een waar genoegen om een live show te maken. En tot de volgende keer. Over 2 weken is er weer Resistor Radio. En fijne dag nog. De groetjes.

0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Via de luisteraar en amateur is er nou gestemd op de PG-show bij de Warme Amateur. Tussen 6 en 7 weer even wat regio content even. Kantjes worden even aangeboden door de PG-service. Stukje logistieke partner, commerciële partner ook hierheen van de PG-service. PG-show. Pardon. Er zit een stukje modulatie op de band. Dus even een mooi stijf uurtje regio content hierin bij de amateur. Even een stijf uurtje. Ik hoop even dat de kantjes naar genoegen zijn hè? En de ontvangst prima is. Gaan we even een mooie selectie draaien even hier. En voor iedereen die afgestemd is, niemand uitgezonderd. Luister maar heel gezellig mee.

0: Ja, ga mooi een stijfluurtje regio content draaien, Brian.
1: Hier bij de Worm Amateur.
0: Luister gewoon even mee, hè. Het is vrijdagavond.

En tot een uurtje of 7 eventjes wat mooi stijf uurtje, puur beste regio content. Hebben we weer even meegenomen. In de Aldi-tas, hè? Voor iedereen die afgestemd is.

Als ik vroeg ontwaakte en buiten was regen en mist. Het ochtendlicht grauw en triest,

Ja, de amateur en de luisteraar, het is even weer afgelopen hier bij de BG Show. Want het is even een uurtje voorbij, hè? Klokje tikt door. En een klokje zegt, het is afgelopen even. Dus even alles even op een rijtje. We begonnen met Tundra, met Nordlicht. Dat is de instrumentale versie van het kantje Noorderlicht. En dan was het een van sneeuwbal trio's met uit de locatie Winschoten. Met de band van staal. Dan was het even een Spencer trio met Bobby Klein. Bobby Klein, dat is echt al onnozele. Onnozele eigenlijk. Met Diep in het Hart van Drenthe. En dan was het even de Indigenous Peoples even achter elkaar. Dat was even Giorgio Mamani, Flor Margarita. Was even uit de regio Peru, dacht ik. Dan was het even Moonray met Comanchero. Regio Italië. Dan was het even Linkray met Comanche. En dan was het even Chikuli met Yapma Banana. Sorry, Yapma Bana Numera. En dat betekent, amateur, houdt niet voor de gek. Dat was even regio Bulgarije. Dan was het even Morning Light, locatie Nieuw-Weerdingen. En het kantje was even onbekend, maar het. Er is een hele mooie video bij gemaakt. Het is een video voor een huwelijk. En dan was het even de schorpioen met vergelijk hetzelfde kantje, de schorpioen. En dan was het even slotkoers, gospelteam slotkoers uit de locatie Vroomshoop met het Hemels Jubelfeest. Dan was het even heel mooi, was Nicolai Guta met Nou Doine. Oh sorry, Nicolai Guta met Doine Numeradacha Oimuri. En dat betekent, amateur, als ik sterf, mijn vrouw, regio Roemenië. En was het even de Apollo trio, regio Friesland, met Lijpei Sikje. Dat is een niet in het Nederlands te vertalen woord, het Liepai, dat is eigenlijk onvertaalbaar. Misschien Lijpei komt er nog het beste bij in de buurt, het dichtste bij in de buurt, Lijpei Sikje. En dan was het even Starlighters met de tranen. Stukje ervan. En dan nou nog even Albert Hendricks met Ga met me mee. En de Ga de band verlaten. Een keer een volgende week. Wederom retour in Shalla natuurlijk. Even kijken hoor. Ja. Deze nog even zo. Nee. Ik moet deze. Nee. Ja. Oké. Bedankt even voor het luisteren. Oké.